Ricardo Palatino FM, dat het war Kilik mat Jade Only Writes Hits, an de lookend Parasite mat Hard to Erase.